As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hy staak met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al sat. Daar spottels in die teerpad, daar's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek geraas.

Mooi enetjie van Dani Botha aan Piet Smit, ware liefde deel om mee. Dis na aanleiding van Pastor Mornay se padkos, Weksdag 20:09. Jy kan begin jou boodskap, ek sien jy lê al hele paar al hierso, op 082-333-367, standaard data tariewe geld, en dan kan jy dit vir my daarso ook stuur op 082-333-367. Daai klankgrepe nie langer as 30 sekondes nie, ons doen dit net tussen 9:30 en 10:00.

0: Dis Ivan Roo met lipstick en ons kyk na jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz, hy sal môre se weer vir jou gee in die volgende program.
1: Luister FM weer.
0: Jou minimum maksimum temperature lyk dan soos volg hier en ons begin al by Plettenberg Baai, lekker warm met 12-18, is nie so warm daar nie, maar Gramstad is 11-25, Mtata 10-29, Queenstown 8-29, Graaf-Reinet, Somer by julle 5-31, Craddock 7-30, Port St. John's 18-25, Bisho 11-26, Oos-London 15-27, Port Elizabeth, jy is op 10-25, Jeffreys Baai 13-20, dan uit en nacht is Dispatch, een prachtige 29 grade. Mooi weer, dan raak het bewolk in die middag. Je wind is licht noordelik en draai vars suidwestelik in die middag. Je windspoed is so 22 tot 25 kilometer uur vanmiddag en morgen dan sak hy af na so 20 tot 22 kilometer uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, binnenkort is het tyd vir Wiele Woensdag, saam met King Kaas.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein. Morgen. Train.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: What's up? Op 082-333-367. Luister FM.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

veel meer wat ik wou zeggen en wat ik oor wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om

Die klanken van een bok van Black and Ice heeft ons tijd om te track. En niet voor het Joe Black, maar ik zal niet bang wees niet. In Brendan Piper heeft ons sinds is wat jij danst. Tijd is zo 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom. Als je nou niet ingeschakeld op die middag samen zijn, ek is Etienne Kalitz, ek hou veel gezelschap. Tot en niet zo voor 3 vanmiddag is nou tijd voor kombuiskas kanades, vrienden. En ik deel vandaag met jullie die heerlijke paptaart met milies en dan ook een klam oystervarkiekoek. Hij is op mijn Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groep. Ek begin met die paptaart met mielie. So wat jy nodig het, vriende, is 1 koppie fijn gekapte eie, so 125 gram gesnipperde spek. Jy kan ons 'n bietjie meer spek gebruik as jy nou 'n hele pakkie spek wil gebruik. Ons mis nou niks fout met 'n bietjie meer spek saam met so paptaart nie. Dan het jy 1 koppie sampioene nodig, 1 koppie rou mieliemeel, dan het jy 'n koppie room nodig. Jy kan volroom melk ook gebruik in steede van room, so jy kan enige van die twee gebruik. Dan het jy so 3/4 koppie suiker nodig, 2 eiers, 5 ml bakpoeier, dan het jy 1 blikkie roommielies of sweet corn nodig en dan 1 blikkie heelpit mielies en dan die belangrikste sou ek sê is daai koppie gerasperde kaas. Kyk, hy is moedig en dan 1 blikkie heelpit mielies en dan die

Pak op, pak op. Zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Ver van je weg. Skup, skup.

langen om gaan over kom al. Voor de dans, voor de dans. En ik blijf me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rollen hier een dindel. Hoe is vers? Hoe is die vers? Een poop of een medaille. Slikken moest hij voor die blaas.

0: Eden Life voor Daan en luister ons dan Modern Talking Brother Louis Bignick saam met jou. Kom ons kyk na jou topic net na die
1: krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer.
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 079 3

0: Caroline Grace zang niks toen het beter als bokswijn. Beginning samen met jou is die Beginning Drive. Kom eens kijk, nog een paar boodschappen hier zo. Vandaagse topic.
1: Weet je, ik heb een paar keer, dan vat ik het gewoon aan. Dan zet ik het achter mijn phone en maak ik mijn cover toe. Want ik weet, als mijn man en ik gaan shopping doen, dan sê vir my leen my altyd 200 rand, dan gee dit nou terug by die huis by jou. En daai kom jy, as jy by die huis kom en vry 200 rand, oh nee, ek sal nou nog gee. En dan steek ek 200 rand weg. En ek kon dit nie kry nie, maar ek het redig nodig gehad. En ek drop my cellfoon. En weet jy wat, daar val iets, die 200 rand uit, wat ek week en week gesoek het. Nou weet my man, as ek geld, hy sê, maak op jou cellfoon dat ons kyk waar is die geld.
0: Oh no.
1: Maar ja, nee, mense steek in verskillende plekke. Ek vergeet verskrikkelijk vannacht. Anyway, dankie vir mooi program en geniet je dag verder.
0: Dankie Doreen vir jou boodskap.
1: Van Doreen.
0: As nog so paar boodskappe wat jullie ons kom nou naar bijle uit. Ons gesels een bykie vandag van die dinge wat ons so wegsteek en vergeet van. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerust na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Alisberg saam. Toe die wat het vertel nog kinders was, het een siel geswer wat kind was, maar op sy manier een man, gebore om die berge op te pas.

Krant, ze was zij bier in de hemel was zij dak. En zijn vrienden was die donder en die regen. En wanneer hij klappen berg afrol en door een boompjes knak, was hij de berg die storm alles hier. En die bliksem scheerde die hemel en die vindse wolven huil door die berg.

Dis een boel bij je, dis een olie bij je, dis een olie is de boel bij je. Sneeuw koren op die land, dus geel en leek zo schoot. Hij zal zijn centen horen, hoor, als hij die doosmachine hoort. Lekker shakka shakka doof, wat een doof zoek doof. Lekker shakka shakka doof zoek doof. En die koren rol en die zakken wortel en ons lompie glimlach breed. Die kan niet meer die kappie, breng zijn koffie naar die land. Breng zijn koffie naar die land.

vertrouwen, maar je is veilig om je hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn derms. Van je is gegeven, maar je get geland met de helm. Voor eeuwen, onever, cancel helaas genoemd, baby. Ik span niet dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

lei. Een, om haar trots versaag. En ek, tussen verwyd en leed, al dronken.

dat op mijn schat komt ons proberen als zijn. Ekke die oud wordt van alle wat fijn. Kijk mij bij verrazie, breng voor mij een doffer gaas. Die bel die dokter, doe toch iets, blief voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar het nu besef ik eerst die waarheid.

wat het mij gedra. Nooit, nooit weer, nooit, nooit meer. En toch, mijn kop is hier. Voel mijn hart kloppen, ik is duizelig. En mijn lijf roer net als ik hard probeer. Maar die kindertel, breng voor mij een spul. Die maniekie, die hamer weer. Breng die vruchten zout, hoe ik voel.

dat op mijn schat, kom ons proberen als één. Ekke, die hoog goed van alle hoofd fijn. Kijk met die verrassie, breng voor mij een doffer gas. Die bel die dokter, doe toch iets of liever mij. Zoek iets voor mij aan die medicijnenkast. Of vind een toekje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar is, nou besef ik eerst die waarheid. Voor de vrees ik hier die vrede babbelas. Pak ons naam een spoorwegstatie, een complantatie, vergeet die inflatie. Het echt verspreid worden bij een spatie, wat het mij gedraagt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

aan een dorpie naby ergens, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees, my teen haar kerk was het dikwels, jy weet nog gelukkig getrouwd met jy sien. Piet het skelm by hotel gesom. Bedags was sy stadstesorier wat eerlijk net die Bybel sê en zweet van sy aangezicht sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, te boord kost sy blauw gitaar in die skoolse maak, want soos allemaal het Piet ook sy prijs.